Chitigia, Anikia Chitigia, Sam, Alakrika, Chat.

Maar niet meer, ik kijk niet op. Ik wil wel praten, maar ik twijfel toch. Ik zit al dagen met dezelfde shit. Ik wil wel schrijven, maar zelfs schrijven, nee, dat helpt me niet. Maar vind het prachtig hoe dat alles loopt. Ik zie je lachen in je achterhoofd. Ik tel momenten die nooit vaststaan. Langzaam loop ik rustig door de parklaan. Ik luister Dilla op een vinylplaat. Ik doe zo'n dingen als het minder gaat. Ik zou liegen als ik zei dat het niet droevig is. Maar ik wil eerlijk zijn met hoe het zit. Ik wil echt zijn, mijn hart op de tong hebben. Wil niet weten wat ik had of ik kon hebben. Wil niet weten wat je dacht of je kon zeggen. Wil niet breken in de nacht. Maar het is moeilijk om te zeggen.

coming. Hard time knowing what the current

we praten ben. Ik ben Alois, een blanke middenklasser. Veel van wat ik heb, dat werd gegeven in mijn handen. Altijd een net gehad, waar ik in kon vallen. Er zijn veel mensen die ik wil.

0: az Ürgent FM.
1: 8 uur.
0: Ürgent FM.
1: Nieuws. Onze rode duivels hebben niet kunnen stunten tegen Spanje. Ze verloren in de kwartfinale op het WK met 2-1 en zijn uitgeschakeld. Speler Brendan Mechelen is toch tevreden met de match.
2: Ik denk dat we vandaag wel een goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben tot het einde meegedaan. Het is jammer dat die tweede goal viel zo net voor het einde. Het is moeilijk voor iedereen dat het op deze manier moet eindigen. We zijn gegroeid. Op onze eigen manier hebben we eigenlijk wel een fantastisch toernooi gespeeld.
1: De beslissende goal viel pas in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd een kwartier daarvoor gewisseld voor Senne Lammens. Courtois ging in tranen van het veld door last aan zijn quadricep.
3: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn.
1: De supporters in het hele land volgden de wedstrijd massaal. Onder meer in Genk kwamen duivelsfans samen kijken.
4: Jammer, hè. Ik vind dat Spanje het wel verdiend heeft. Ik had nog gehoopt op die 2-2, maar spijtig, helaas.
5: Ik was een beetje voor dit.
6: Er zat meer in, hè. Met de kwaliteiten dat we hebben, hebben we eigenlijk een goed toernooi gespeeld. Je wist dat je een topwedstrijd moest spelen vandaag om kans te maken, hè. We hebben gestreden en we hebben het beste van gemaakt.
1: Spanje speelt dus de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. Spanje incasseerde ook voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charles de Ketelare. In het Belgische voetbal moet Racing Genk op zoek naar een nieuwe trainer. Nicky Hayen verlaat de club en trekt naar het Engelse Burnley FC. Dat degradeerde dit jaar uit de Premier League en speelt volgend jaar in de tweede klasse. Hayen was pas sinds december trainer bij Genk. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar, vandaag, voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in HLN naar aanleiding van de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor werkgevers. 11 juli kan bijvoorbeeld de vervanging zijn van een andere feestdag die in het weekend valt. In Venezuela blijft de dodental oplopen na de zware aardbeving daar eind juni. Er zijn nu al meer dan 4100 doden geteld, nog eens een kleine 250 meer dan volgens de vorige balans van de overheid. En wellicht loopt die balans nog verder op, want volgens de Verenigde Naties zijn er nog tienduizenden mensen vermist. En de Britse koning Charles heeft samen met zijn vrouw Camilla het gezin van prins Harry ontmoet. Het was het eerste weerzien in 4 jaar met zijn zoon en Meghan Markle en hun kinderen. Harry en Meghan wonen in de VS. Ze waren in het Verenigd Koninkrijk voor de Invictus Games, een competitie voor gewonde militairen die prins Harry opgericht heeft. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel nog altijd zonnig en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomer tot en met woensdag maxima boven 30 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweer.
7: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Onze Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren in de kwartfinale met 2-1 van Spanje. De beslissende goal viel pas in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd een kwartier daarvoor gewisseld voor Senna Lammes. Courtois ging in tranen van het veld door last aan zijn quadriceps.
3: Natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En Senne is ook een hele goede keeper, dus dat is natuurlijk geen probleem.
2: De Duivels gingen Senna Lammes na de match samen omhelzen. Maar ook zij waren uiteraard teleurgesteld na de match. Dat zag sportjournalist Jarno Berto in de VS.
4: Ik zag heel veel aangeslagen gezichten, logisch ook. Sommigen in tranen, Axel Witsel bijvoorbeeld, wellicht omdat het zijn laatste interland is. Anderen omdat dit zal aanvoelen als een gemiste kans. De Spanjaarden hadden wel 68% van het balbezit, maar na de gelijkmaker hebben ze eigenlijk maar weinig gecreëerd. Dus één goede uitbraak had ervoor kunnen zorgen dat de Duivels toch konden stunten tegen Spanje.
2: En ook supporters in het hele land blijven met een dubbel gevoel achter. Onder meer in Genk volgden Duivels-fans samen de match.
5: Jammer, hè. Ik vind dat Spanje het wel verdiend heeft. Ik had nog gehoopt op die 2-2, maar spijtig, helaas.
6: Ik was een beetje voor dit.
7: Er zat meer in, hè. Met de kwaliteiten dat we hebben, hebben we eigenlijk een goed toernooi gespeeld. Je wist dat je een topwedstrijd moest spelen vandaag om kans te maken, hè. We hebben gestreden en we hebben het beste van gemaakt.
2: Spanje incasseerde voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charles de Ketelare. Dinsdag dan spelen ze de halve finale tegen Frankrijk. Het ziet er naar uit dat banken vaker slachtoffers van phishing gaan moeten terugbetalen na een precedentuitspraak van het Hof van Cassatie. Een klant van KBC verloor net geen 25.000 euro door phishing. Banken moeten dat geld terugbetalen tenzij de klant grof nalatig was. Volgens het Hof van Beroep was de man dat, maar het Hof van Cassatie vindt dat niet voldoende bewezen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar vandaag voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in een interview voor de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor werkgevers. Op de Bahama's zijn 10 mensen overleden bij een vliegtuigcrash, dat bevestigt de politie. Het ging om een vliegtuig van een lokale luchtvaartmaatschappij. Er loopt een onderzoek om na te gaan hoe dat kon gebeuren. En zangeres Taylor Swift had er duidelijk heel veel voor over om haar huwelijk geheim te houden. Ze betaalde volgens de burgemeester van New York meer dan 140.000 euro voor de veiligheid tijdens haar feest vorige week. Bijvoorbeeld om agenten nieuwsgierige Swifties op afstand te doen houden. En met succes. Er waren 1000 gasten en er zijn nog altijd geen foto's gelekt. Het wordt weer zonnig en warm tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En blijft tot en met woensdag warm, met maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Ontdek elke dag van de Gentse feesten nieuw muzikaal talent. De Jonge Wolven bestormen om 14 uur de radiogolven van Urgent FM en 's avonds podium de Karavaan in het Boudeloopark.

0: is Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Jawel hoor, alles is oké. Everything is cool. Welkom op deze zaterdag 11 juli. Nou, 11 juli. De Vlaamse feestdag, hè? Op deze 11 juli hier op Radio Urgent. Uw universitaire radio hier ter stede in de Rockala. Ja, yes sir. Is meteen ook de laatste aflevering van de Rockala in dit seizoen. Zoals u weet gaan we wat mee met het academiejaar. Twee weken langer, nou goed, ja, tot 11 juli vandaag, ja. In principe zijn we er terug met het vijfde seizoen dan van de Rockala op zaterdag 26 september hier op Radio Urgent. Het was mij een eer en een genoegen, weet u, ik zal het straks nog eens herhalen, om ook deze vierde jaargang voor u te mogen samenstellen, presenteren, zeker. Nou, u weet dat Radio Urgent ook actief is gedurende de Gentse feesten. Wat er precies gaat gebeuren, dat zal nog wel worden bekendgemaakt via het kanaal hier, via Radio Urgent zelf en via de geëikte media die verbonden zijn aan de Gentse feesten. Nou, je weet dat wij traditioneel een stand hebben op de Vlasmarkt en Sint-Jacobs, ja. We zien wel. In alle geval is dit de laatste aflevering voor dit seizoen, voor dit vierde seizoen, de 42e aflevering van de Rockala. En zoals we dat twee weken geleden en ook vorige week hebben gedaan, gaan we dus vandaag opnieuw aandacht besteden aan de dansculturen van de 20e eeuw. En dat parallel met de expositie die vorige week 4 juli is opengegaan in het Huis van Alijn op de Kraanlei in Gent. Het Museum voor Volkskunde, het Huis van Alijn, waar dus tot 30 september van volgend jaar, dus gedurende 14 maanden, een expositie loopt over dansstijlen, dansculturen in de 20e eeuw. In die context hebben we dus al twee uitzendingen van de Rockala gewijd aan dansculturen, aan dansstijlen. En hebben we daar de passende muziek bij gedraaid. We gaan niet te veel woorden spenderen aan een en ander en muziek laten horen. 1952, Bobby aan Schoepen, Wal.

De tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen we

waar ik ben en ik blijf, voordat ik terugkom in het land. Zie ik de lichtjes van de Schelde, dan gaat mijn hart

0: Een wals uit het oude vaatje 1952, Bobby aan Schoepen met zijn Lichtjes van de Schelde. Was een hit hoor, zeker weten. In deze aflevering van de Rockala, dus wij koppelen terug naar de expo in het Huis van de Rijn, dus voldoende uitgelegd geloof ik, draaien we bij voorkeur Belgische, Vlaamse of eventueel hier en daar een Nederlandse artiest, maar dan zeker in het Nederlands. 11 juli, waarom niet? Alsjeblieft.
1: Mijn meisje is een lieve schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, de 's avonds om een uur of wacht, komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad.
2: Maar dan

0: maar eens gauw. Heusje kijkt zo nijdig als een spin. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Kijk eens naar het kuiltje in mijn kin. Ja, zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, slik je boze bui nu even in.
1: Wanneer we samen dansen gaan,
0: dan trek ik steeds wat aardigs aan en hij is opgetogen.
1: Dat ziet ze aan mijn ogen.
0: Maar flirt ik met een andere man,
1: wat ik niet goed verdragen kan.
0: En kom ik dan terug, dan doet hij o zo stug.
2: Hallo.

slik je boze bui nu even in. Wanneer je ooit een man ontmoet die soms wat al te bazig doet, wees dan niet te scheiden, want heus je moet hem leiden. Al heeft hij ook een hart van goud en zegt hij dat hij van je houdt. Je weet wel hoe dat gaat, een man is heel goed kwaad, maar zeg dan steeds tot hem met je allerliefste stem.

Het immens populaire showorkest van de Skymaster samen met Annie de Reuver en Karel van der Velden. 1951, weer al originele opname natuurlijk. Kijk eens in de poppetjes van mijn oren. Yes, kom!

Karen Kent in 1966 met een immens grote hit, hoor, dans je de hele nacht met mij. Nu, de Polonaise zat wat ingebakken in het Vlaamse uitgaansleven. Dat is misschien vandaag nog wel enigszins zo, zeker op trouwfeesten. Maar een fuif kon niet natuurlijk zonder dat er een uitgebreide Polonaise was. Nu, meneer Kaarts uit Leuven, Leo Kaarts, die had dat goed begrepen. En die gaat een lied componeren onder een pseudoniem. Dimitri Duraikine, Kaz.

Gelooft u mij, een van de topnummers in de Polonaise, Jo Kaarts of Dimitri Durakine met zijn Kazachok 1966, ook alweer. Ja, Leo Kaarts had in 1971 nog een andere hit, misschien nog wel van een veel groter kaliber, met zijn E Viva España, gezongen door Samantha. We draaien dit nummer niet, kan ze ook niet allemaal in het bestek van 1 uur rock à la steken. Over naar popcorn. Nou, popcorn is... wordt gelinkt aan de Belgische uitgangscultuur, ja. In elk geval de naam, alhoewel de naam komt van een nummer van James Brown, hè, Mother Popcorn of Popcorn. James Brown heeft 2 nummers gemaakt waar hij allusie maakt op die naam Popcorn. Popcorn ging in feite over het afdraaien van oude soulhits, minder bekende soulhits, in hoofdzak door Belgische DJ's, zeker. Hè, in de danszalen op zaterdagavond en ook op zondagnamiddag, heb ik reeds eerder gezegd, ook ik heb op zondagnamiddag nog tenansans gedraaid, dansnamiddagen gedraaid. En die popcorn ging erom om die oude soulhits te draaien op een iets wat trager tempo. We zetten daarvoor dan ook de afstelnaalden op de platendraaiers vast, met eventueel met tape, met spannen eraf of zoiets, om dat niet te laten verspringen. Waardoor je dus een indringend basgeluid kreeg. Nu, popcorn is een aantal jaren ontzettend populair geweest. We gaan in deze aflevering 3 nummers van popcorn draaien en beginnen natuurlijk met een Belg die ik de eer heb gehad om te mogen ontmoeten in Casu in de context van mijn onderzoek. Burt Blanca, 1963.

Geboren in Neder-Overeenbeek, Brussel. Neder-Overeenbeek is deel van Brussel, hoofdstad natuurlijk. Bert Blanca in 1963 met toch wel een echte popcornhit. Tout en fumée. Nu, het genre popcorn is veel ouder dan de benaming. De benaming werd gegeven, ik heb het daarnet gezegd, een beetje gealludeerd naar de twee hits van James Brown, Mother Popcorn en Popcorn. Het genre was populair in België tussen 1969 en 1972. In hoofdzak in een aantal dancings of Stand de Sint-Niklaas en zo. Dat klopt allemaal. Maar het genre zelf is natuurlijk veel ruimer dan de Belgische interpretatie die eraan werd gegeven. Een van de tophits uit het genre popcorn was Petula Clark en La Nuit n'en finit plus.

Une chanson célèbre dans le genre du popcorn. Get you la Clark en français. La nuit n'en finit plus. La nuit n'en finit plus. La nuit n'en finit plus was een absolute tophit in 1963 met Petula Clark. Het anthem van de popcorn wordt misschien gebracht door een Amerikaanse groep, de Golden Sanremo Strings Orchestra en hun Hungry for Love. Daarmee sluiten we dit mini-hoofdstukje over popcorn af 1965. Alstublieft!

Popcorn op zijn best, de Golden St. Remus Strings Orchestra. Ja, een orkest in Amerika gevormd, maar toch ook wel populair in Europa, hoor. Zeker weten. Popcorn 1965, Hungry for Love. Ook 65. En van bij ons, en Adamo.

In 1965 was Mes Mains sur tes hanches een nummer 1 hit voor Adamo. Weinig weten misschien. Adamo is bij de Belgische artiesten de meest verkopende artiest aller tijden. Hè. Adamo heeft een verkoopcijfer van ongeveer 140, 150 miljoen platen. Daar mogen een aantal andere mensen nog een puntje aan zuigen, geloof ik. Dansen werd in België, in Vlaanderen, overal gedaan. Elke gelegenheid was goed. 1971, Marva, zoals het eenmaal is geweest.

Ja, je mag ervan zeggen wat je wil, maar dit zijn toch topproducties hoor. 1971, Marva, zoals het eenmaal is geweest. Nou, in Vlaanderen werd niet alleen vrij snel gedanst, er werd ook slow gedanst. Wat dacht u, 1963 hier van John Larry? Kom maar.

De kracht van één gigantisch hit. John Larry heeft bij mijn weten geen tweede hit gehad, niet van dit kaliber. 1963 alleen, nogthans heeft de man er een ganse zangcarrière op geteerd, op die ene hit alleen. Natuurlijk bracht hij bij zijn optredens ook andere liedjes. Deze man hier heeft meerdere hits gehad.

1969, een van die topproducties door Jean Kluger. Dag Jean, alles goed met jou? Yes sir. Voor Wiltura natuurlijk. Wiltura die op dat moment, 1969, begonnen in de vroege jaren 60 aan het toppunt staat van zijn populariteit in Vlaanderen met onder andere deze song, Het kan niet zijn. Is jou dat ook opgevallen? Die piano die refereert volgens mij ook toch nogal sterk naar Gingiola Cinquetti, Nonna Juanita, 1963. Padam, padam, padam, pam, pam. Maar goed, Wiltura, Het kan niet zijn, 1969. Ja.

Muziek uit Gent, 1970. Ja, ik heb het verhaal van de New Inspiration er iets uitvoerig gedaan toen we het hadden over de Belgische popmuziek in de jaren 70, jaren 60, jaren 70. De New Inspiration was de eerste band rond Sinclair, David Sinclair, hadden een hit zoals Mr. Moody. In een tweede samenstelling werden hits gescoord, onder andere deze hier, Rainbow, I Love You, 1970, de New Inspiration.

Pendulum was een Belgische band gebouwd rond Serge de Bol. Met onder andere Erik van Nijgen en Firmijn Michiels. Toch wel een Jelle Nachtegalen. Toch wel gerenommeerde Belgische muzikanten. Zij zaten in het segment van de country rock en kregen toch wel ook internationale herkenning horen voor hun werk. Dit is hun meest bekende werk uit 1970. Pendulum met It's a Beautiful Day.

Per Walter, ich grüße Ihnen aus Gent. Wie geht's in Lierdag, Walter? De Kreuners natuurlijk, 1981. Nee, oh nee. U luistert naar een speciale aflevering van de Rockalan. Net als vorige week en de week ervoor besteden wij aandacht aan de danscultuur in de 20e eeuw. Nou, mondiaal, universeel, maar vooral toch ook wel gefocust op Vlaanderen, België, Vlaanderen. Namens de expo natuurlijk, die vorige week van start is gegaan in het huis van Alain op de Kraanlei hier in Gent, een expo over danscultuur in de 20e eeuw. En daarom dus al die dansmuziek, al die dansstijlen door elkaar. Wat dacht u ervan? Nog een Nederlandstalig plaatje? Kunnen we niet anders natuurlijk. Zij horen erbij!

0: 1989 laten Koen Wouters en zijn maat Karel Thijs, Bob Savenberg, Chris Wouters en Etienne Bergmans van zich horen. Wel, het was al een tweede plaatje horen. Een eerste plaatje was Brandweer geweest. Toch wel in de hitparade geweest, maar natuurlijk niet te vergelijken met het succes dat zij scoren met Anne en de talrijke hits die nadien volgen. Ik vond dat in een retrospectieve over danscultuur in Vlaanderen Clouseau niet mocht ontbreken. Wat dacht u dan?
1: You watch. Kiki

0: Watch.
1: Kill Your Watch was een scoutsliedje met een tekst zonder enige betekenis, maar wat een hit voor de Cousins 1961. Op vele websites staat aangegeven dat de Cousins afkomstig zijn uit Brussel. Dat heeft te maken natuurlijk met de naam van de band, de Cousins, genoemd naar een dansclub in Brussel, de Les Cousins, de Cousins. Niks is minder waar. De Cousins zijn afkomstig uit Bottelaar, deelgemeente van Merelbeke. En daarmee dus toch wel in grote orde, u zal me dat niet kwalijk nemen. Gentenaars, zeker. De Cousins, Kitty Watch 1961.

In de eerste jaargang van de Rockwalla hebben we het ganse verhaal van de twist gebracht. Een twist, de rage die in het begin van de jaren 60 vreselijk populair was. Vooral gedragen door Chubby Checker natuurlijk, maar ook door Jack Hammer. Hoor, Jack Hammer, een Amerikaan die in Parijs was verzeild geraakt en uiteindelijk in Brussel terechtkomt om daar een aantal platen opnamen te maken. Onder andere de Kiss and Twist en hier een duet met Jo Leemans in 1962. Jack Hammer en Jo Leemans en de Kiss and Twist. Ik zie dat de tijd ver op is. We gaan afscheid nemen voor dit academiejaar van de Rockwalla. Ik wens u allen een zeer fijne vakantie. Ik hoop dat alle studenten mogen geslaagd zijn. Ik hoop van eventueel jullie te mogen zien op de Gentse feesten. En we geven afspraak op zaterdag 26 september voor de eerste aflevering van de vijfde jaargang dan van de Rockwalla. Dank u om te hebben geluisterd. Ik hoop van u ook eens te mogen ontmoeten in de expo in het Huis van Alijn in de Kraanlei, waar dus de expo loopt tot 30 september van volgend jaar over danscultuur in de 20e eeuw. Bye!

0: Ja, ja, Pamela Anderson is echt mijn idool. Zo badend in haar badpak. Voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart en wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik, schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...

Kom ik nog hierop terug? Kijk ik nog terug naar toen? Of ga ik dan hier aan stuk? Wie, wat, waar en hoe? Glas onder druk die barst, brak is een baas in baas. Er wordt gestakt in kast, iedereen weet bij wit hoort paars. Kop is een labyrinth, stop is een woord dat blokt. Raam is getint in zwart, fok is het woord voor kops, clash. Als ik zeg wat ik denk en ik denk wat ik zeg en zomaar doe wat dan? Kom ik dan daarmee weg, los van alles zo zonder plan? Huh? Was ik niet beter met, wat als ik eerder wist? Doe niet dat je beter weet, als je met je geld zo speelt, dat je dan beter wint. Hak op de tak, drums en keys, brak in een glaas museum. Hak op de tak, brak.

kom ik nog hierop terug. Wie, wat, waar en hoe. Kom ik nog hierop terug.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Op veel plaatsen wordt de Vlaamse feestdag gevierd. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche riep in een toespraak op om de Vlaamse overheid

0: efficiënter te maken. Vlaams minister-president Matthias Diependalen pleit zelfs voor eigen belastingen.
1: Wij zijn nu al verantwoordelijk voor onze economische groei. Heel wat van die bevoegdheden liggen al bij Vlaanderen. En daar doen we het bijzonder goed. We doen het beter dan onze Europese buren of andere sterke regio's in Europa. En dat betekent dus, mochten we die fiscale autonomie hebben, dat we daar nog beter werk kunnen van maken en vooral nog beter zorg kunnen dragen van de Vlaming.
0: Op verschillende plaatsen zijn er vandaag festiviteiten. Het ziet er naar uit dat we in een nieuwe hittegolf zijn beland, dat meldt het KMI. De maxima in Ukkel moeten daarvoor 5 dagen op rij zeker 25 graden zijn en het moet 3 dagen 30 graden zijn. Gisteren werd het in Ukkel al 28 graden en met de weersvoorspellingen voor vandaag en de komende dagen lijken we aan alle voorwaarden te voldoen. Het blijft onduidelijk of er Belgen zijn overleden bij de bosbranden in Spanje. Gisteren zijn 12 mensen omgekomen terwijl ze van het vuur wegvluchten. Er zijn ook nog vermisten, waaronder 2 Belgen. Journaliste Eva Peters is in Spanje.
2: Het gaat om een gepensioneerd koppel. Buitenlandse Zaken heeft geen contact meer kunnen leggen met hen. En ook hun familie heeft eigenlijk sinds die bosbranden niets meer gehoord. De lichamen die teruggevonden zijn, die zijn helaas verkoold. Dus er is DNA-onderzoek nodig om die mensen te kunnen identificeren.
0: 16 blusvliegtuigen en 500 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. De man die gisteren in het Verenigd Koninkrijk werd opgepakt voor de moord op ex-parlementslid Anne Whitcomb is weer vrijgelaten, dat meldt de politie. Het gaat om een man van 26. Het is niet duidelijk waarom hij aan de dood gelinkt werd. Het lichaam van Whitcomb werd donderdag thuis gevonden met zware verwondingen. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd en waarom. En de Rode Duivels landen morgen alweer in ons land. Om 11 uur vanavond Belgische tijd stijgen ze op in de VS, nadat ze gisteravond door Spanje uitgeschakeld werden in de kwartfinale van het WK voetbal. Sportjournalist Jarno Berto blikt terug op het voorbije toernooi.
3: Sommige spelers hebben zich kunnen tonen, zoals Nathan Ngoi, maar ook oudere, ervaren spelers, zoals Brandon Mechelen. Maar als je de balans moet gaan opmaken, dan moet je wel concluderen dat Thibaut Courtois is uitgegroeid tot de beste Belg. We hebben ook vooral Jeremy Doku gemist, toch de speler waar we op voorhand het meest van verwacht hadden. Wel, dat is de grootste teleurstelling geworden.
0: Brandon Mechelen stapte na de match gisteren trouwens meteen op het vliegtuig, omdat zijn vrouw elk moment kan bevallen. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden met iets meer wolken wel. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
4: Dit is Urgent FM.
5: Urgent FM.
6: Ontdek elke dag van de Gentse feesten nieuw muzikaal talent. De Jonge Wolven bestormen om 14 uur de radiogolven van Urgent FM en 's avonds podium de Karavaan in het Boudeloopark.

0: is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent, Urgent FM.
2: Op de radio.
3: Is het voor de radio?
4: Dit is op de radio.
5: Komt dit op de radio?
6: Op de radio.
7: Op de radio.
8: Op de radio.
9: Op de radio.
10: Op de radio.
11: Op de radio.
12: Op de radio.
13: Op de radio.

0: Dit is op de radio met Stijntje van Leuvent.
1: Zo is dat maar net, lieve luisterers, luisteraars, luisterrettes van op de radio hier bij Urgent FM. Blij dat jullie er zijn. En blij ook met die nieuwe single van Amélie Esmée die we net hoorden, getiteld De Zon. Geweldige muziek die ze maakt. Hele leuke muzikanten. Ze heeft ook leuke muzikanten rond zich geschaard. En brengt telkens het bovenste van de plank. Ik ben heel benieuwd wanneer we haar live zullen kunnen zien in België. Voorlopig enkel in Nederland. Maar niets houdt jullie tegen om de fiets of de trein of de auto te nemen. En een van haar geweldige gigs te aanschouwen. We gaan verder hier bij Op de Radio met een nummer van Dorian Concept. Vaker al aan bod gekomen hier in deze radioshow. En dat is dan meestal in de vorm van een klein elektronisch bezoekje, zeg maar. Een soort van loop-based muziek die op een hele fijne manier je hersenen kan doen tintelen of je lichaam kan doen bewegen. In ieder geval deze Jay Byers, zo heet het nummer, van Dorian Concept is een akoestische versie. Dus het is eens iets anders dan we gewend zijn van deze man, of toch op zijn minst van wat ik hier normaal draai bij Op de Radio. In ieder geval, ik ben heel blij dat je er bent en dat je luistert. Luister dus mee naar Jay Byers' acoustic version van Dorian Concept.

De tijd tikt ook voor Haruomi Hosono met Note of the Mothership hier bij Urgent FM. Je luistert nog steeds naar Op de Radio. Wat leuk dat je luistert trouwens.

We hoorden zo net Lonely Boy van Vincent Gallo voor de geweldige Buffalo 66 soundtrack. En we gaan verder met de Big Band en Nowhere, samen met Louis Cole. Ik denk dat dit een van de eerste keren is dat ik een nummer opnieuw draai tijdens de hele 3 seizoenen van Op de Radio. Maar het is en blijft gewoon een geweldige versie van Thinking. En ik wil gewoon dat jullie weten dat ik vaak aan jullie denk. Lieve luisterettes, luisterers en luisteraars van Op de Radio. Urgent FM represent. Volgende week Gentse feestjes. Hopelijk komen jullie langs bij het grote DJ-podium op de Flashmarkt, waar verschillende Urgent FM DJ's het beste van zich te berde gaan brengen. Het is uiteraard ook het podium van de Jonge Wolven. Verschillende leuke podia, waar je af en toe reporters van Urgent FM zult zien oppoppen. Maak er iets moois van. Svans. Maak er iets moois van. Een dubbele boodschap in deze verspreking. Zijn jullie er klaar voor? Komt eraan. Louis Cole, The Master. Ik ben echt blij dat je luistert. Want dit is de enige echte Urgent FM.

0: Yeah.
1: Tijd nu voor Rita Marley. Give me a ticket. Hier, bij op de radio.

0: Ik heb soms moeite met mensen die de uitdrukking gebruiken eerlijk waar, omdat ik op het gevoel heb dat de uitdrukking eerlijk waar vaak bedoeld is om te benadrukken dat iets echt is, maar toch wekt dat bij mij meestal twijfel op, eerlijk waar.
1: Saludos a la voz, a la voces, a la radio, su radio, la surgente femos, su delicado, brigados zapatos, de jaburas, portugueses.

0: op het juiste uur.
1: Met een heel nieuw avontuur.
0: Reken maar.
1: Dag, Paulus, dag.
2: Ready.
3: Wat?
4: Vivaldi op synthesizer. Het kan hier hoorbaar op 5 verschillende Arp Odysseys. Een geweldige compositie van Vivaldi. Antonio Vivaldi met name. Dit is de zomer, deel 3. Op 6, ik had me vergist, niet 5, maar 6 Arp Odyssey synthesizers. Luister even mee. Op de radio.

Het is zomertijd en dat weet ook Mark Rubier met zijn Summertime. Koning van de loops. Het is al enkele jaren oud, maar het blijft een echte banger. Zin om te zwemmen? Zet dan deze track op als soundtrack. Op de radio.

0: Hallo, mijn naam is Rudy, net als de coach van de Rode Duivels. En ik zou het graag met jullie hebben over rudimentair. Rudimentair betekent onontwikkeld, niet verder gekomen dan de eerste beginselen of een zeer vroege of gebrekkige staat, verkerend. Het wordt gebruikt om aan te geven dat iets heel simpel is of de basis nog niet volledig gevormd is. Ik zou graag aan jullie willen laten weten dat het niet leuk is om daarom Rudy te heten, want veel mensen denken hetzelfde over mij en dat vind ik niet fijn, want ik ben zeker niet onontwikkeld en ook niet simpel, want ik ben Rudy en ik hou van frietjes met mayonaise.
1: Hey, ik ben Hendrik, ik verzamel postkaarten. Nu vragen veel mensen aan mij, wat voor postkaarten verzamel je? Verzamel je postkaarten met dieren? Of verzamel je postkaarten van oude taferelen van de stad? Of verzamel je postkaarten met andere prentjes daarop? Nu kan ik u vertellen dat als postkaartenverzamelaar dat er op zich niet toe doet. Zolang het een postkaart is, hoort hij erbij voor de verzameling. Dus graag uw postkaarten naar mij sturen, dan ben ik daar blij mee. Dank u.
2: Hey, ik ben Dominique. Ik heb een vraag. Ik kom af en toe in een dierenwinkel. Ik heb zelf geen dieren, maar dan ga ik gewoon kijken naar het aanbod. En nu heb ik laatst gezien dat er vogelzaad bestaat. En dan vroeg ik me af, komen daar vogels uit?
3: Ik wil zo graag barbecuen, barbecuen, barbecuen. Ik wil zo graag barbecuen, barbecuen. Maar ja, er gaat zin om te barbecuen, barbecuen, barbecuen. Er gaat zin om te barbecuen met mij. We kunnen barbecuen bij mij thuis. Of we kunnen barbecuen bij jou thuis. Maar ik wil zo graag barbecuen, barbecuen, barbecuen. Ik wil zo graag barbecuen, barbecuen. Maar ja, zin om een worstje erop te liggen, zin om mijn worstje erop te liggen. Maar ja, er gaat zin om mijn worstje op mijn barbecue te liggen. Laat maar weten.
4: Ik zat laatst in de auto met een vriendin. En de ramen stonden open, maar het rook ontzettend naar patat. En dan zei ze, nou, het ruikt hier ontzettend naar frieten. Want het was een Belgische vriendin. En zei ze, het ruikt ontzettend naar frieten. Heb je frieten gegeten? En zeg ik, nee, ik heb geen frieten gegeten. Weet je wat ze zei? Zei ze, ik heb frieten gegeten en ik heb Andalouse saus gemorst. Nou, dan moest ik lachen, jongen. Want dat was gewoon een hele gekke projectie eigenlijk. Want zij stonk. Nou.
5: Hallo, ik ben Teun. Ik ben een schapenhoeder. Vaak worden mensen die schapenhoeder zijn verdacht van ook verschillende handelingen uit te voeren met hun schapen. En ik wil gewoon graag laten weten dat ik dat niet doe en dat ik dat ook niet van plan ben om te doen. Want als schapenhoeder moet ik mij behoeden voor verschillende acties en moet ik dus gewoon lief blijven voor alle schapen. En ik ben dan ook gewoon lief voor alle schapen. Dus ik zou graag hebben dat de aantijgingen naar schapenhoeders stoppen. Want niet alle schapenhoeders doen wat ze... ja, snapt het wel.
6: Hallo, ik ben heel blij dat de ganse feesten freeways binnenkort gaan beginnen. Ganse feesten, feesten 10 dagen lang, ganse feesten, ganse feesten. Maar ik heb nog niet zo'n boekje. Waar kan ik dat boekje vinden? Kan iemand mij helpen? Dank u dat.
7: Joer man, Dirk hier. Ik ben heel blij om jullie te kunnen laten weten dat we momenteel een nieuwe locatie hebben gevonden voor het zomercampje voor alle klaarmannen die gaan komen volgende week. Deze week was per abuus wat verkeerd ingeboekt, dus er waren wel verschillende kinderen gekomen, maar helaas was er waren nog wat dingen niet in orde, maar dus voor volgende week, voor het raketcamp, met het heelal heb ik kunnen regelen dat er verschillende activiteiten extra zullen bijkomen. En vooral doordat de nieuwe locatie bekend is. Ik zal ze met jou mededelen. Dat is namelijk het containerpark van Kiel. Van, daarachter bij de dinges. Bij de Sint-Bernardse Steenweg en al die dingen. Dus als je nou daar komt en je klaar en af komt zitten, kun je ook ineens afval naar het containerpark brengen. We spreken af bij de container van het asbest, omdat we daar de materialen uit zullen halen uit een asbestcontainer voor het maken van de verschillende knutselwerkjes van de komende week. Dus tot volgende week, de Mengdag, vanaf 9 uur. Yo!

0: Op de radio.
1: Jazeker, je luistert nog steeds naar Urgent FM, naar Op de Radio. We hadden al een behoorlijk gevulde petto vandaag en de petto bevat nog enkele tracks. Deze week ook geen cd-slag, want het satellietvriend Sander is op reis met zijn geweldige familie. Hij is zich aan het herbronnen om na te denken over een nieuwe rubriek voor het volgende seizoen. Maar aangezien we hier nog gezellig uitkabbelen met dit heerlijke weer, ben ik er nog voor jullie weliswaar niet met de cd-slag, maar wel met de leuke rubriek Zo had ik hem nog niet gehoord. Trouwe luisteraars en luisterettes, luisterers weten dat we dan op zoek gaan met de ganse muziekredactie naar nummers die je kent, maar in een ander jasje. En deze keer neemt Jacob Collier een bepaald nummer onder handen. Benieuwd of je het herkent? Hier is Jacob Collier met de versie, ja, zoals hij hem brengt, van een nummer zoals je het misschien kent. Zo had ik hem nog niet gehoord op de radio.
2: Zo had ik hem nog niet gehoord.

Sport. Tijd voor sport hier bij Urgent FM. Jullie weten dat ik als presentator van Op de Radio enorm fanatiek bezig ben met sport. Ik praat er ook het liefste over heel de week lang. En ook graag tijdens mijn show maak ik er tijd voor. En bij deze maak ik ook heel even tijd om te praten over de geweldige prestatie van de Rode Duivels. Ze hebben het fantastisch gedaan. Ik hoop dat de liefde die we gevoeld hebben tijdens het supporteren nog wat blijft doorzinderen doorheen het ganse land. Wat zeg ik? Doorheen de hele wereld. Want die liefde voor elkaar is toch wel het belangrijkste wat er is. En dat is dan ook de belangrijkste sport die we moeten blijven beoefenen. Het liefhebben van elkaar. En dan bedoel ik niet op een seksuele wijze. Dat mag natuurlijk ook, maar met wederzijdse consent. Maar gewoon lief zijn voor elkaar. Lief voor de buren, lief voor de mensen in de winkel en tout court lief voor elkaar. Wie ook heel lief is, dat is de organisator van Rock Zottegem. Hij heeft er namelijk geflikt om Kraftwerk in ons land te halen. En laat het nu zijn, die mannen hebben een nummer over sport gemaakt. Tour de France, hier te horen bij Op de Radio. Trouwens, als je gaat kijken naar Kraftwerk, blijf dan zeker hangen voor de geweldige Naft. Ze spelen daarna geweldige toeters en beats.

een leuk weetje trouwens. De mannen van Kraftwerk hadden de gewoonte, vroeger al alleszins, als ze aankwamen in een bepaalde stad, om dan vlak voor de stad de tourbus te laten halt houden. Dan haalden ze de koersvillo's eruit en reden ze met z'n allen op het fietsje naar de plek van de show. Benieuwd of ze dat vandaag ook doen. Mensen die in de buurt van Rock Zottegem wonen, laat het ons weten. Heb je Kraftwerk gespot op de fiets? Het zou zomaar kunnen. Hier zijn ze in ieder geval live op de radio. Trappen maar. Tour de France, Tour de France.

Ik heb er nog eentje voor jullie om af te sluiten. Ik heb al gezegd dat ik zelf een beetje twijfel of het echt wel de laatste aflevering is van dit seizoen. Misschien pop ik af en toe wel eens op deze zomer. Hou de socials in de gaten van Op de Radio. Het Op de Radiogram bij Instagram. Daar vind je de meeste info voor over Op de Radio. Daar mag je ook al je berichtjes naartoe sturen. Maar voor nu, voor alle zekerheid, doe ik alvast deze als laatste track van dit seizoen. Tussen haakjes. Madonna, ze heeft net een nieuwe plaat uit. Moet er nog even aan wennen. En zolang ik daaraan moet wennen, draai ik met plezier deze 12-inch.

0: Op de radio.
1: Tijd nu, voor we eruit gaan, om heel even te ontspannen. Kom los van al die spanningen die je voelt. Laat die spanning even los. Sluit je ogen en adem rustig in en uit. Voel je volledig, ontspan je en maak je klaar voor het einde van deze show. Lieve luisteretters, luisterers en luisteraars van Op de Radio, fijn dat jullie erbij waren. Dit was aflevering 122 alweer. Vanaf volgende week zijn we bij Urgent FM volop bezig met de Gentse feesten. Blijf dan ook luisteren. Luister gewoon elke dag. Luister gerust ook af en toe naar andere radiozenders om te beseffen hoe leuk het is bij Urgent FM. Hier alleen het beste voor de beste, want dat zijn jullie, lieve luisteretters, luisterers en luisteraars. Ik wens jullie een heel fijne week toe. Wat zeg ik? Fijne weken, fijne maanden, fijne jaren. Maak er iets moois van en weet, alles begint bij jou, liefste, allerliefste luisteretters, luisteraars en luisterers. Tot volgende keer.
2: Dit is Urgent FM.
3: 5 uur.
2: Urgent FM.
3: Nieuws.
4: Op veel plaatsen wordt de Vlaamse feestdag gevierd. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche riep in een toespraak op om de Vlaamse overheid efficiënter te maken. Vlaams minister-president Matthias Diependalen pleit zelfs voor eigen belastingen.
5: Wij zijn nu al verantwoordelijk voor onze economische groei. Heel wat van die bevoegdheden liggen al bij Vlaanderen. En daar doen we het bijzonder goed. We doen het beter dan onze Europese buren of andere sterke regio's in Europa. En dat betekent dus, mochten we die fiscale autonomie hebben, dat we daar nog beter werk kunnen van maken en vooral nog beter zorg kunnen dragen van de Vlaming.
4: Op verschillende plaatsen zijn er vandaag festiviteiten. Het ziet er naar uit dat we in een nieuwe hittegolf zijn beland, dat meldt het KMI. De maxima in Ukkel moeten daarvoor 5 dagen op rij zeker 25 graden zijn en het moet 3 dagen 30 graden zijn. Gisteren werd het in Ukkel al 28 graden en met de weersvoorspellingen voor vandaag en de komende dagen lijken we aan alle voorwaarden te voldoen. Het blijft onduidelijk of er Belgen zijn overleden bij de bosbranden in Spanje. Gisteren zijn 12 mensen omgekomen terwijl ze van het vuur wegvluchten. Er zijn ook nog vermisten, waaronder 2 Belgen. Journaliste Eva Peters is in Spanje.
6: Het gaat om een gepensioneerd koppel. Buitenlandse Zaken heeft geen contact meer kunnen leggen met hen. En ook hun familie heeft eigenlijk sinds die bosbranden niets meer gehoord. De lichamen die teruggevonden zijn, die zijn helaas verkoold. Dus er is DNA-onderzoek nodig om die mensen te kunnen identificeren.
4: 16 blusvliegtuigen en 500 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. De man die gisteren in het Verenigd Koninkrijk werd opgepakt voor de moord op ex-parlementslid Anne Whitcomb is weer vrijgelaten, dat meldt de politie. Het gaat om een man van 26. Het is niet duidelijk waarom hij aan de dood gelinkt werd. Het lichaam van Whitcomb werd donderdag thuis gevonden met zware verwondingen. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd en waarom. En de Rode Duivels landen morgen alweer in ons land. Om 11 uur vanavond Belgische tijd stijgen ze op in de VS, nadat ze gisteravond door Spanje uitgeschakeld werden in de kwartfinale van het WK voetbal. Sportjournalist Jarno Berto blikt terug op het voorbije toernooi.
7: Sommige spelers hebben zich kunnen tonen, zoals Nathan Ngoi, maar ook oudere, ervaren spelers, zoals Brandon Mechelen. Maar als je de balans moet gaan opmaken, dan moet je wel concluderen dat Thibaut Courtois...

0: Is uitgegroeid tot de beste Belg. We hebben ook vooral Jeremy Doku gemist, toch de speler waar we op voorhand het meest van verwacht hadden. Wel, dat is de grootste teleurstelling geworden.
1: Brandon Mechelen stapte na de match gisteren trouwens meteen op het vliegtuig, omdat zijn vrouw elk moment kan bevallen. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden met iets meer wolken wel. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
2: Dit is Urgent FM.
3: Urgent FM.
4: Hey man, hey man. Try some of this. It's absolute dynamite.
5: Play me some beautiful dreamy music, dear Prince.

wastrels look at you sideways, as if to say, what happened?